0: Uri munhu akaita mushobonyi wewe.
1: Uri munhu akaita sei?
0: Kubasa kababa kunobasa mwana wamaita uya kubasa. Dzasetora chimwenda sechipinuto shano makumashare msesi kwa mutatato. Wakaita munhu mushobonyi wewe. Uskapintrenya mwe

chiri pamusoho weradio difuzan shamwari mupurutani unobatsira kuti mabasa eradio musambiki anyase kuizwa ri pamusoho weradio difuzan ngembondo nomachereni masere nomedical morogobuna kana kuti sende kwarende kwatro medicaish dakara makumi matatu emazuwa narimwe mwedzi wamauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wamhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dziirira kurongoswa nomutsanzikiro.